Jackson, het is zijn kaart. Wat doet dat neef zijn poen? Hey, Bobby Flair, zijn jullie nog fit? Oké, bis jetzt war alles ganz entspannt. Aber jetzt ist die Showzeit vorbei.